staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om een gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vijand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as een dankdag soos een sabbat sal deurbring en dat ons een huis tot eer sal oprig waar dit hom behaag en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarom moet deel tot nagedachtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word die

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ik zie jou een dag weer. Ik klauw nog aan hy voet toe. Knip mes en geweer. Die was een man van die see. Die was een man vir die bos. Man met soveel stories.

Jochem van Jogeshoek. Jochem, toe ons jou groet, maar jij hebt hem klaar aangehad om lieve Jezus te ontmoeten.

salie luchtjes. Oh, wat warm was ik koud kreeg. Ons praat van je dag oud wordt. Ze lachen ze, vetten in boot wordt.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwerk. En kijk ik dat je opkomt, met die glam van die morgenzon. En ik bid

Jij's mijn eerste boikie koffie, mijn laatste sigaret. Je ziet droom waaraan ik vastklomp, als ik niks meer hierdoor heb. Jij's mijn storm aan augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppast,

Italië roep ik ben in die Londen reen weer klink. Vat de koppie en een pering om een tiki in te skink. O, Dieter gooi sy bierkie dat die glas behoorlik skyn. Drink een doppie op die val en op die opstaan van der Lijn.

koers, wat al die pijn verdrijf. Koffie zwart of bitter, of so tambiekie bitter, dis al wat weer jou kracht herstel, dit kan ek jou vertel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Dit is 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootmac Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag Dinsdag, die 25ste Augustus. Die hele dag, het jy geweet, heeldag, 25ste, as jy dalk nie geweet het nie. Maar kom ons trek om deur in die internasionale dag en ons kyk hoe ons die dag kan aanhit. Hulle sê laat vaar kleinlike wrokke en uitgebreide bekleierery en soen en maak op vir diegene wat naby aan jou is. Dit is vandag soen en maak op dag, so kiss and make up day. So, ons allemaal het nou en dan een beklaai met ons naastes of ons dierbaarstes, of dit is of het nou een broer en een sister geskil is, een huweliksgeskil, een rissie met een beste vriend of een botsing met jou ouers, dit oor een leen of een misverstand of een verhouding of een toestand van die kombuis, wie weet, vandag is die tyd om te kiss and make up. So vandag gaan ons al die kwale laat gaan, nee? Kiss and make up dag, vandag gee iemand een piksoentje en sê, ek vergewe jou, kies nie meer kwaad nie, ons doen ons ding, dis verby, daar sê ons begrawe om, nee. Betekent, is het moeilik om te doen, want is een groot ding, dis moeiliker om te vergewe as wat een mens dink, maar miskien is het net een klein dingetje is, ach, as het nou net een klein dingetje is, soos jy is kwaad, want jou man het sy skoene nie in die kas gesit nie en hier op die vloer gelos. Jy weet, kies in make-up dag. Welk het jy en jou broer geskil gehad, of jy en jou sister, of twee broers, maak jy saak nie. Vandag is die dag wat ons het bykie laat gaan en ons maak een positieve ding daar uit. Nee, kiss and make-up dag vandag. En dan kan julle sommer saam gaan vir een banana split. Want is nationale banana split dag of pisang split dag. Geniet een heerlijke trio van romerige bolletjies en roomijs. Bekroon met een mengsel van bola, wat een harmonische mengsel van gere en texture skep. Alles op by mekaar gehou met pisangs. Die trick hier nie. As jy nou nog nie een banana split gedoen het in een regte manier nie, as jy vat een piesang en jy snij om in die helfte, vat nie twee piesangs, dit is te veel. Jy vat een piesang en jy snij om in die helfte, dan braai jy om eers. Oeh, dit is heerlik en het maak al room, is lekker smelt ook. Absoluut heerlik. So, vandag is banana split dag. Vandag is een lekker een om te doen. Piesang is gezond vir jou. Roomijs kan toch nie ongezond wees as jy het saam piesangs bedien nie. Ek jok vir julle nie. Maar dis okay. Dis okay nie. As jy banana split met iemand deel, dan is het calories half. Nee? So, het moest nou mooi geleer. Vandag is banana split dag. Ek hoop jy het een lekker dag met hom. Kom ons werk so met dier. Ek dink ons moet sommer die piesangs kille speel. Aangezien ons so piesang praantjies het vanoggend, hoekom dan nou nie? Ek dink die piesangskille kan ons deertrek vir het. Ons speel bietjie Converse en gaan ons oor na Alienta, Shai, Christine en Monia, wat ons deertrek tot en met Tony's hoofdtrekke. Goeiemôre julle.

0: Greep je pa, je ma, je boete, je sis, je enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.
1: To sê sy,
2: Danny.
1: To sê ek, mama. To sê sy,
2: dit jou
1: alweer. To sê ek,

0: Oh, legend, legend, legend, man. Meneer Kurt, jy's a legend. Jane Liani daar vat hy Maroon 5 moves like a jager en dan loof hy met Tony van Benoni. En weet wat een van my highlights van my lewe is, ek en Kurt daar op stage wat vir mekaar point en sing, jy's a legend.
1: Ek het nog nooit die op heel op die einde daai respect gehoor nie.
0: Rarig.
1: Ja, is die eerste keer wat ek het nou hoor. Rarig,
0: ja, daai is
1: respect.
0: Ja, respect, man. What a legend.
2: I'm here to tell you what you mean to me.
0: Is het tref, ons gaan nou nou lang. Nou.
1: Dit is een karaoke dinsdag, die so in die atelier vandag.
0: Aretha.
2: What you want, baby, I got it. Woo.
0: Let's go. Ek is in die vibe nou. Huh? Ek is in die vibe nou.
1: Mm-hmm.
0: So, ek moes nou mooi dink wat ek gisteraan laaste geëet het.
1: O, ja.
0: Alright, en ons het gister takeaways gekry.
1: Mm-hmm.
0: So, ek weet nou nie, is ek... Wat is hierdie grys? Sal is my,
1: ek, as jy nou wil fancy wees, kan jy sê is melange.
0: Ok, so ek is melange chicken. Okay. Of melange KFC. I don't know which way we're gonna go now.
1: Well, either way, she's finger licking good.
0: Oh, sister, you just stole my closer. Brilliant. Ek vat het, man. Ek love julle naam, wat julle mee deurgekom het. Julle is absolute legends, man. Bye-bye, dankie dat julle saam gespeel het. En dit vir my...
1: En ons moet lachen.
0: Ja, dit is vir my absolute classic, man. Het maak my hartjie vir my blij.
1: Ek moet hierdie ene noem, though. John sê, hy is een blauwe weense worsie.
0: Klink baie Afrikaans.
1: Dit klink baie Afrikaans.
0: Weense worsie, wanneer het ek dit gehoor?
1: Ja.
0: Jo.
1: Wat een laag.
0: Is dit bedoel, does Viennas come from Vienna? Is dit Viens?
1: Nee, dit is French chips kom hier van Frankrijk af.
0: No, I know that. Ja, French fries kom van Amerika af. I get that, nee?
1: Ja.
0: Nee? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan sandwich is from the Earl of Sandwich.
1: Ja.
0: Wat het gelijk het.
1: Wat Joe van Friends is.
0: There we go. En maar, ons het ook geleerd door Big Bang, dat die Chinese het eindelijk die toebroekie ontwerp ver voor.
1: Ja.
0: Ver voor, enig iemand anders is net gelabeld die tijd.
1: Ja, en French fries is French fries as gevolg van Amerika, maar hulle het aardappels ingevoer van Frankrijk, want hulle het die tijd nie geweet dat hulle het self plant.
0: Ja, ja, ja. Is baie keer is weird goed, nee, as jy selfs gaan kyk, enig iets anders. Wie het een vierkie begin?
1: Mm-mm.
0: So die ou is besig om met chemiese goeders te werk en toe geroer met die stokkies.
1: O ja.
0: En toe hy dit gedoen het, toe wil hy dit afvee. En toe light hy himself.
1: Oh, ja.
0: To say like, what just happened? En dit het die self-light matches begin back in the day. So baie goeders, ja ek meen, het is, tot vandag toe nog, ons het een paar keer alweer gepraat ook, een sienkie wat gelaf het om... koeldranke te maak en allerhande flavors en hy het buitenkant gegaan en sy maat gesê nie in die huis nie, hy het die goeders gaan roer met die stokkie, ingegaan het was winter toe uitkom, toe hy sy koeldrank op een stokkie en daar begin die stokkie roomhuis.
1: Ja,
0: dis
1: interessant.
0: Kan jy dink, Lies, hoeveel keer het ons miskien iets misgekyk in ons lewe wat ons dalk net een multimiljonair sou gemaak het?
1: Ja, soveel keer.
0: Craziness, man.
1: Ek moet sê, ek moet al iets ontwerpen te maken.
0: Ja, it's craziness, man. Mm. Ek sê tot vandag toe nog, nee, toe ek een lightie was, ek praat van jare terug. En,
1: okay, oom.
0: Ja, here I am. En, toe kom het die tijd uit, toe was die digitale camera nogal groot.
1: Mm-hmm.
0: En toe gaan ek en my pa deur die digitale camera's die tijd, en ons kyk na foto's en al die type dinge, en haal hy mos nou die kaart uit,
1: ja,
0: en dan sit jy het in die kaart reader en alles. En ek sê toe vir my pa, jees man, hoe cool sal het wees, as jy een foute frame kan hee, wat jy het insit, en dan so kan deurgaan. Het was die 2 jaar nie.
1: Ja.
0: Toe gee iemand dit vir my pa, as een geskenk, en dan kon dan my pa kom na my toe, my pa sê vir my, as ons iets gedoen het, kyk net gauw zo. En hy sit het in en
1: wow.
0: Daar. Ja, tot vandag toe nog skop
1: ja,
0: ek myself.
1: Ja, ek onthou ek het nog so enig gehad.
0: Was groot.
1: Ja.
0: Tot vandag toe weet ek nie hoekom het nog nie verder gegaan het, want het is iets wat ons allemaal sal geniet in ons huis.
1: Ja.
0: Want jy self vergeet wat sy voet is al, en sê ek, oh my word, en die dag.
1: Ja, maar ek nog distracted moet in.
0: True that, ja.
1: Dus as jy my enige plek te nooi in ons slideshow, ek kan nie vir jou luister en vir die prentjies kyk hier.
0: Wat vir my die moeilikste is die TV aan, is iemand het iets op hulle foon aan en iemand praat met my.
1: Ja.
0: Ek kan nie dit.
1: Maar dit is soos hier in die atelier, baie radiostasies wat soos die TV's het, en dan sal dan nou muziekvideo's ek sal die hele tyd, jy gaan die hele tyd gaan, Lisa.
0: Rare.
1: Ja, ek is verskrikkelijk.
0: Oh, wow.
1: Easily distracted.
0: Sien jy? strippers.
1: Daai pink waffles.
0: Oh man, maar is lekker, is lekker, is lekker. Hierdie prachtige dinsdag, gloor het of gloor het nie. En werk nader aan die naweek natuurlijk. Bokkespan is uit.
1: Bokkespan is uit.
0: Sterk span.
1: Twee wat ongelukkig nie deel is nie. Boan Venter en QAnon.
0: Maar natuurlijk speel hulle vanavond.
1: Hulle speel vanavond vir die Leafs tegen die All Blacks.
0: Hulle rar. Can you imagine? Die Leafs trek hem weer.
1: Leeuwkies doen het niet.
0: Nee, le rar.
1: Le rar.
0: Kom eens op voor die beste, maar het is wat het is. Hier heb je na je luisterstatie krap gerond en die ding. Dat is tijd voor Jellison.
3: Koste stijg ooral, maar bij Pops betaal jij minder. Ons weet het raak al moeilijker om je voertuigse onderhoud bekostigbaar te houden. Daarom brengt Pops die prijzen af, zonder om op gehalte te boeien. Daarom het ons bij Pops Autoshop besluit om iets daarom te doen. Ons het ons dienstprijzen verlaag. Beter prijzen op parten en olies. Diezelfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke dienst. Ons het verskaffers behoorlijk vastgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nieuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter prijse.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home

musiekgroep van Rotterdam, wat bestaan uit hoof en vroulike sangeres. Nou, dit is verskriklike name van, hoor, Kim Sassa Bone, vroulike sangeres Denise van Ruyswijk, en manlike, lyk my sangers ook, Robin Pors en Donnie Latseperisa. Die groep wat deur die Nederlandse bevaardigers Wessel van Diepen, wat die groeplede gekies het, en Dennis van der Driesen, bekend as Dansky en Delmando, tot stand gebring het, het in die laat 1990s kommersiële sukses behaal. Hulle is veral bekend vir hulle treffer We Like to Party, Boom Boom Boom en We Going to Ibiza. Nee, laas genoemde twee het die nummer 1 posisie op die Britse enkelsnit trefferlys behaal en hulle het wereldwijd na raming 25 miljoen plate verkoop. Nou ja, wat gaan ons speel vandag? Asse mooi treffers. Wat van Shalalala?

going to Ibiza. En dit is natuurlijk die Venga Boys. Ja, lekker ritmische muziek, aerodance type muziek. En dit het gewerk dan in 90er jaren. Ek sien ook dat baie geluk aan SA acteur en TV-aanbieder Nico Paniagio, wat vandag verjaar, hy is 53. Nou, ons ken hem Nico bekend verwerf in 2002 en had hy een rol gehad het in TV-productie Sevende Laan en daarin na ander producties soos Legacy, Duivelspoort, Vallei van die Sluiers. Hy was ook te sien in die fliek soos Semi Soet, Vrou Soek Boer, Susanna van Bouillon. En ook TV-persoonlikheid is Nico bekend as aanbieder van die productie Survivor SA en Top Billing. En hy was in theater te sien op die verhoog in productie soos Binnenreis en The King and I. So Nico Paniagio, baie baie geluk, 53 jaar jonk. Rihanna en Elsie, jy was daar en amper tyd vir my om te groet.

0: 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Voor verdere inlichting bezoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Vraag, hoe is het nou weer hier op geëindigd?
2: Met die cruiser, John. Met die cruiser.

Jij verlam mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid heel nat met zoetwerk. En kijk ik dat je opkomt, met die glam van die morgenzon. En ik bid

0: Die klanke van Werner van der Hoeven en hy geef ons Henri Versace. En het word het ampie met Annie Brand en Van West geef ons boer in my hart. Tyd so 22 minute voor 3, amper tyd om het te groet. Ek sien, wie was dit? Dries is in die huis, kom ons hoor gewand, sê hy.
1: Oh, weet jy, die lekkerste ding is, gisteraanse braaivleis wat oorgebleef het nie, moet een lekker toastbroodjie,
0: hey,
1: met jou roosterbroodjie die gemaakt het, en dan jou piesangslaai.
0: Hey.
1: My vrou is een lekker curry piesangslaai. Dan, man, dan val hy hem lekker weg.
0: As hy Dries, baie dankie vir jou boodskap. Niks fout met een lekker piesangslaai, ek stem saam met jou. Hier is een boodskap wat sê, is nog een alta in die kontrai, al die pad van dispatch af. Sy sê, curry vis en vars gebakte vis die volgende dag sommer so koud. Dis baie lekker. Dan sê alta, baie dankie vir jou boodskap. Jenny sê, etie en macaroni en kaas altyd lekker die volgende dag, as ook een curry noedelslaai. Dankie vir die program, Jenny van Deventer, al die pad van Port Elizabeth. Dankie Jenny vir jou boodskap, waardeer oprecht. Picnic staan recht met die Picnic Drive en hy gaan hierdie stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

Harry Head, One Night in Bangkok. Luister even in Big Nick samen met jou. Is die Big Nick draai. Goeiemiddag. Dankie, Etienne Kalitz. Middag samen zijn, morgen zelfde tijd, zelfde plek. Ik zal met je tot zo net voor 6 op die dinsdag 25 augustus. Weer sport, ons gezels met die topic een beetje later. Ook jou kiki kijk in jouw hartstaf wat jou kan toekom. Met die zo op jouw lekker luisterstasie. Zou het met die goede muziek, jou weer op die draai, maar cinema sing My Kind of Girl.

En voor die uit het ons op laas ons fundamenten diep gespit. Mijn land verwoord in strijd om het in een nieuwe taal gebed. Apartheid was ons wachtwoord, die bijtelkie moest alles breken.

0: Therapie. Zaan sonneke is therapie vir nou. As jy op soek na een winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wacht dalk vir jou.
1: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

dokters was niet laities. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen, het scotvrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik, werk je onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog bent.

was ijzig in die kop, je handen in jouw hoed, jouw jas tot boor geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

Als je een dag op een rindag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij dier kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die langpad, na zomer wees je jong, waar ik jou

8000 maal. Hier is mijn Afrikaner boervrouw. Luister aanlijn op www.luisterfm.co.za.

0: Insta.
1: Hey jullie, dit is Elvis Blue. Luister heeft een jouw lekker luisterstasie. Geniet het. 1, 2, 3.

wyn. Maar dan se groot polaris van die kelder, boot in die berg uit beer. Dan sit ou Bobbejaan achter op die wa, hy gaan al die wyne deur. Hy hou van een blank de blankie en een cabernet sauvignon. Maar die rooi kan jou kwes as die geld jou pes.

0: my butt.
1: Kranen drup, toiletten lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogbank.
1: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die meest opwindende, vinnigste groeiende, area-gerichte monitering en reaksiemaatskapie in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

jouw tranen uit de zilverschoen glad. En al die kinders uit die bergen zee om het kompas. En zet ons weer tot laat, drink Chateau Libertas. Gedachte van leven, voor jou mijn bruinheid kent. Gedachte op papier, zodat jij die zon zijn stralen stier. Oeh, maar ik was blind, ik was blind, in jouw tranen zien wegwaaien. En daar die wand, nou als ik jou zo weggooi kant, jou weggooi kant.

Kaapse wind. Wijver van Hans en zij voor jou zo welk. En slaap nou zacht in die arms van die akker. Van mijn sweet starreland. Oeh, ik was blind. En jouw tranen zien wegwaai. Van daar die wand. Nou zeg jou zo weggooi kant. Jou zo weggooi kant. Bind mij vast met jou, Judas land. Ja, jou zo weggooi kant. Jou weggooi kant.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.